da poeira. Iete pá, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete, iete,